0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track? The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT. Het station waar muziek je

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in het Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijsmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT. Baby.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in het Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijsmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. Dit was het nieuws.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT. Radio BNT, waar muziek je raakt.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
5: Kijk op ben.nl.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
8: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel plant- en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finalewedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Met Rod Stewart uit de 80s, Young Talks. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, daar gaan we weer.

Zomerse muziek op Radio BNT. Omi en Cheerleader. Het is wel, het is niet koud buiten. Maar het is ook geen zomer. Daarvoor de nummer van Bente. 3, 2, 1. En David Guetta nog een keertje met Gone. Ja, de dinsdag de 9e. Ik zag dat de hypotheekrentes zijn weer aan het dalen. Dat heeft de hypotheekadviseur van Brugge bekendgemaakt. De percentages die zakten vorige week en ook deze week hebben de banken aangekondigd dat ze de hypotheekrente omlaag schroeven. Ja, de populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4%. Het gaat dan om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. Ja, en dan in Londen is het bijna mogelijk om een zelfrijdende taxi te nemen. Uber die is er momenteel mee aan het werk. Gebruikers van de app die kunnen zich vanaf gisteren aanmelden voor een ritje met de robottaxi die naar verluid binnen enkele maanden in de Engelse hoofdstad gaat rijden. Ja, de online zakenbank Bunk, onder andere zakenbanken, die heeft een boete gekregen van €170.000. De bank heeft namelijk te laat gereageerd op klachten van 7 klanten die slachtoffer waren geworden van online fraude. Het gaat om situaties uit 2023 en 2024.

0: eind jaren 90 en dit voor ICT, Lasciati Andare. Daarvoor Armin van Buren, Hold On, samen met Davina Michelle. En die prachtige van de baby's, Isn't It Time? Nou, het is 7:30. Nou, de komende dagen staan in het teken van koel en wisselvallig zomerweer. 20 graden halen we schijnbaar voorlopig niet meer. En dagelijks moeten we rekening gaan houden met regen. Pas in het weekend gaat de temperatuur oplopen. En krijgen we minder kans op regen. Vanaf volgende week, vanaf maandag, ziet het er beter uit. En krijgen we temperaturen van 23 graden en wat zon. Dan Flitsmeister heeft een controle voor je op de N261 bij Kaatsheuvel. Dat is bij de Efteling. Daar zijn ze aan het controleren bij 13.4.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Het hoofdgebouw van Via Jeugd in Kadir en Keer is gisteravond laat ontruimd vanwege een brand. Het vuur brak rond 22:30 uit in het gedeelte waar momenteel een asielzoekerscentrum voor minderjarigen is gehuisvest. Vanwege de enorme rookontwikkeling moesten alle aanwezigen het pand direct verlaten. De brandweer had de situatie na een uur onder controle, maar na het ventileren van het gebouw nog lange tijd in beslag nam. De politie vermoedt brandstichting en heeft ter plekke één verdachte aangehouden. Dierenwelzijnsorganisaties en buurtbewoners doen aangifte tegen kinderboerderij Wilhelmina Park in Best en de verantwoordelijke wethouder Rick Dijkhoff. Interne documenten die via een WO-verzoek zijn opgevraagd waren de druppel. Volgens de organisaties blijkt hieruit dat de gemeente vooral bezig was met imagoschade in plaats van dierenwelzijn. De kinderboerderij ligt al langer onder vuur wegens illegale fokkerij, onthoofde duiven en zware verwaarlozing. De gemeente Best beraadt zich inmiddels op een definitieve sluiting. En zware onweersbuien hebben gisteravond voor flinke overlast en schade gezorgd in Limburg. Vooral het noorden van de provincie werd getroffen. De brandweer moest in de gemeenten zoals Gennep, Mook en Bergen tientallen keren uitrukken voor ondergelopen straten en kelders. In Heithuizen waaiden bouwmaterialen van de steiger en bezweek een terrasoverkapping van een boscafé onder het gewicht van het water. Ondanks de hevige windstoten en de lokale schade zijn er voor zover bekend geen gewonden gevallen. En tot zover het regionieuws op radio.

zag dat de Britse songwriter Telly Riley, die is op 35-jarige leeftijd overleden na een steekpartij in Londen. De artiest werd afgelopen vrijdag met steekwonden aangetroffen in een tuin in Oost-Londen. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij later aan zijn verwondingen. Dan bij de RTL-nieuwspresentator Antoine Peters. Hij is onlangs een goedaardige tumor in zijn hersenen ontdekt. En die veroorzaakte onder andere een burn-out. Gisteren presenteerde Antoine weer zijn eerste nieuwsuitzending. En dan Katy Perry, die treedt deze zomer op tijdens verschillende festivals in diverse Europese landen, maar slaat Nederland over. Landen als Frankrijk, Duitsland, België en Italië, die kunnen wel op een concert van de zangeres rekenen. Ja, Katy Perry heeft haar zomerplannen gisteren bekendgemaakt op Instagram. En de Hollywood Reporter die meldde dat Bill Nighy die krijgt een rol in de John Wick spin-off Kane. Het is nog niet bekend welke rol de Britse acteur, bekend voor de films als Love Actually en About Time, gaat spelen. Dan gaat het ook weer een stuk beter met de muziekproducent Clive Davis, die vorige week werd opgenomen in een ziekenhuis. Dat heeft een woordvoerder laten weten aan het Amerikaanse tijdschrift People Magazine. De 94-jarige platenbaas die kampte met problemen met zijn luchtwegen. Dat kan. Met 94 kan dat, hè. Nou, blijf erbij over een uur meer.

It's Hard to Say Goodbye met daarvoor Colonel Abrams, Trapped. Ja, denk eraan, vandaag ook weer hoor je Playa Hiti met The Summer Is Magic. Heb dan toppers naar Radio BNT en maak kans op die kaartjes. Aanstaande vrijdag gaan we die dan weggeven. In België stijgt trouwens het aantal mensen dat afwezig is op het werk door psychische problemen. En vooral bij de jongeren. Ik zag toevallig ook een stukje in Dagblad De Limburger. Dat, er is een generatie die kan nergens tegen. Die zijn heel snel, die voelen zich heel snel aangevallen. En die kunnen nergens tegen, die generatie. Ja, die zullen toch een beetje moeten gaan ombuigen. Want anders, dan mis je de boot.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga ik je mis.
5: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
9: Aldi. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
11: Kleine billetjes, grote actie, Petrek-pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
13: Oh, heerlijk hier, hè?
14: Ja, eindelijk even niks.
15: Het is echt nice.
16: Hola, le pongo dos cervezas.
17: Hola, señor. Sí, twee bier.
15: Voor mij?
13: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
16: Por favor.
17: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
18: Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huis aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel planten en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. Dit was het nieuws op Radio BNT.
19: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. En in de regio is dat goed te merken omdat er veel dagelijkse files staan. Er zijn geen bijzonderheden te melden. Geen rijstroken dicht door ongelukken en pechgevallen en dergelijke. Op de A2 naar Den Bosch rijdt het langzaam vanuit Utrecht. Tussen Geldermalsen en Kerk de Hiel. 9 kilometer en een kwartier extra. Ook de A27 naar Gorkum staat erbij. Tussen Geerthardenberg en Gorkum zelf. 10 kilometer en een kwartiertje. Dan de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 20 minuten. En tot slot de N65 Tilburg-Den Bosch. Tussen Helvoort en Kromvoort. 2 kilometer en 10 minuten extra op de klok. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's

Level 42. Vrienden, dit is Radio BNT. Wij zeggen welkom voor deze dinsdag.

Samen met Dermot Kennedy, Paradise. Daarvoor de man die binnenkort te horen zal zijn in de Amsterdam Arena met de toppers. Gerard Joling. Niet voor één keer. En Alex Warren hadden wij voor je met Fever Dream. Ja, de dinsdag 9 juni, een goede ochtend onderweg naar je werk. Het vernieuwde aquarium van de Amsterdamse dierentuin Artus gaat aanstaande zaterdag open. De renovatie van het oudste nog functionerende aquarium ter wereld duurde 5 jaar. En kostte zo'n 50 miljoen euro. Ja, de restauratie begon al in 2021. Artus noemt het een van de grootste restauraties in de geschiedenis van de Amsterdamse dierentuin. Het aquarium uit 1882 is volledig toekomstbestendig gemaakt. Ja, dat zou je mogen hopen voor 50 miljoen euro, hè? En dan mensen die door een nepbankmedewerker worden opgelicht en vervolgens geld overmaken naar fraudeurs, die kunnen niet automatisch rekenen op een vergoeding van hun bank. Dat heeft het klachteninstituut Kifid bepaald. Ja, en dan het kabinet wil gaan verbieden dat kinderen commerciële werkzaamheden verrichten op social media. Het zogenoemde kidfluencing kan volgens minister van Werk en Participatie, Thierry Aartsen, een grote impact hebben op het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. In het najaar volgen concrete plannen rondom dit verbod. En het verbod zal gaan gelden voor kinderen van 15 jaar en jonger.

Ja, en dan het samenwerkingsverband van KPN en een pensioenuitvoerder APG. Die mag een deel van de glasvezelnetwerken van Delta Fiber Nederland niet overnemen. Dat heeft de autoriteit Consument en Markt bepaald. De Waakhond die vreest namelijk dat de concurrentie door de overname afneemt en dat internet daardoor duurder kan worden voor de consumenten en bedrijven, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening mogelijk lager wordt. Dus de overname van een deel van het glasvezelnetwerk van Delta door KPN gaat over de aansluitingen van ongeveer 200.000 huishoudens in meerdere gemeenten. Mocht je trouwens een liedje willen aanvragen, ga naar radiobnt.nl. Laat ons weten wat je heel graag zou willen horen. Zometeen onder andere een verzoekplaatje in het kader van de Word Wakker plaat.

0: Ocean, The Loverboy en deze van Vice, Know You Better.
1: De Word Wakker plaat.
0: Ja, Pedro is in Breda aan het luisteren naar BMT. Goedemorgen. Ik heb wat verzoekplaatjes binnengekregen, onder andere Roy Donders. De jongen van de handel. En ja, Ludo van Zijl die vraagt dat aan voor Roland Ernst. We kregen een berichtje binnen van Peter, die wil heel graag Time Bandits horen. Straks in de top 3 zullen wij dat doen. En we kregen een berichtje binnen van onze Marco Ritchie. En Marco Ritchie die wilde graag een zomersliedje aanvragen van Belle Perez. Volgens mij is dat liedje ook een keertje uitgebracht samen met Jordi Bernal. Het is een zomersliedje op een grijze dinsdag.
1: De

0: Me and You. Ja, we kijken even naar buiten. De komende dagen staan in het teken van koel en wisselvallig zomerweer. 20 graden gaan we voorlopig niet halen. Het zal 18, 19 graden zijn. En we moeten rekening houden met regen. Pas in het weekend gaat de temperatuur weer omhoog. En neemt de neerslagkans af. Begin volgende week ziet het er beter uit met 23 graden. Wat zon. En ja, heerlijk. Nou, dan even kijken. Flitsmeister heeft 71 snelheidscontroles voor je. Zijn aan het controleren hier in het zuiden van Nederland op de A16 tussen Dordrecht en Breda. Dan wordt gecontroleerd bij 54.0.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is het eigenlijk bijzonder rustig als je kijkt naar de bijzonderheden. Het zijn alleen maar dagelijkse files. Er zijn geen rijstroken dicht door pechgevallen of ongelukken. Op de A2 naar Den Bosch een file tussen Geldermalsen en Zaltbommel. Ongeveer 10 minuten. Ook de A27 Breda-Gorkum, tussen Geert-Hardenberg en Gorkum 10 minuutjes. De A50 dan, Os-Eindhoven, tussen Nistelrode en Veghel. 4 kilometer en 10 minuten. En tot slot nog file voor knooppunt Zonzeel op de A59 vanuit Den Bosch. Vanaf Terheide 3 kilometer en ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Het hoofdgebouw van Via Jeugd in Kadierenkeer is gisteravond laat ontruimd vanwege een brand. Het vuur brak rond 22:30 uit in het gedeelte waar momenteel een asielzoekerscentrum voor minderjarigen is gehuisvest. Vanwege de enorme rookontwikkeling moesten alle aanwezigen het pand direct verlaten. De brandweer had de situatie na een uur onder controle, maar na het ventileren van het gebouw nog lange tijd in beslag nam. De politie vermoedt brandstichting en heeft ter plekke één verdachte aangehouden. Dierenwelzijnsorganisaties en buurtbewoners doen aangifte tegen kinderboerderij Wilhelmina Park in Best en de verantwoordelijke wethouder Rick Dijkhoff. Interne documenten die via een WO-verzoek zijn opgevraagd waren de druppel. Volgens de organisaties blijkt hieruit dat de gemeente vooral bezig was met imagoschade in plaats van dierenwelzijn. De kinderboerderij ligt al langer onder vuur wegens illegale fokkerij, onthoofde duiven en zware verwaarlozing. De gemeente Best beraadt zich inmiddels op een definitieve sluiting. En zware onweersbuien hebben gisteravond voor flinke overlast en schade gezorgd in Limburg. Vooral het noorden van de provincie werd getroffen. De brandweer moest in de gemeenten zoals Gennep, Mook en Bergen tientallen keren uitrukken voor ondergelopen straten en kelders. In Heithuizen waaiden bouwmaterialen van een steiger en bezweek een terrasoverkapping van een boscafé onder het gewicht van het water. Ondanks de hevige windstoten en de lokale schade zijn er voor zover bekend geen gewonden gevallen. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: Akhiz.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Mr. Robbie Williams, A Feel en Taylor Swift. Had het over Elizabeth Taylor. Bekende Amerikaanse actrice. Ja, nieuws uit de showbiz. Shakira die was bijna gestopt met haar zangcarrière. In een interview met The Vogue vertelde de zangeres dat ze overwoog om met pensioen te gaan en een boerderijtje wilde kopen. Is gelukkig niet gebeurd. En dan Samuel Welten, die heeft gisteren de Buma Award nationaal gewonnen met zijn hit Echte Liefde is te koop. De single waarmee hij doorbrak was vorig jaar de succesvolste van Nederland. En de Haagse band, Direct, die heeft dit jaar de Buma Lifetime Achievement Award gekregen. De band die werd gisteravond tijdens de Buma Awards Gala in Internationaal Theater Amsterdam verrast met de oeuvreprijs. Ja, en dan de zangeres en de actrice Ariana Grande en de acteur Ethan Slater. Die hebben na bijna 3 jaar een punt gezet achter hun relatie. Volgens een ingewijde aan het Amerikaanse entertainmentblad People Magazine gingen de twee al enkele maanden geleden stilletjes uit elkaar. Ja, en Ariana Grande heeft haar 10e nummer 1 hit gescoord in de Verenigde Staten. Met Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande is de 13e artiest die dit bereikt. En voegt zich hierbij enkele van de grootste artiesten aller tijden. Ik weet niet of je het nummer al hebt gehoord, maar niet zo mooi. En dan prinses Ariane, die gaat samen met Willem-Alexander en Maxima mee naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Het koninklijk gezelschap die woont op 20 juli de wedstrijd bij tegen Zweden in Houston. Dat heeft de RVD bekendgemaakt. Ja, en dan Mart Hoogkamer, die is er helemaal klaar mee dat hij steeds wordt geconfronteerd met de arrestatie van zijn vader. De vader van de zanger die werd namelijk opgepakt op verdenking van bedreiging. En Mart die zegt al langer geen contact meer te hebben met zijn vader. En hij vindt het vooral vervelend voor zijn vriendin Jennifer, zegt hij. Elke keer als ik er weer iets te horen krijg, dan komt de spanning bij me naar boven. En de zanger hoort naar eigen zeggen steeds verschillende verhalen over wat er precies is gebeurd. Emergency.

heb de jarige artiesten voor je voor deze dinsdag 9 juni. Bekende Nederlandse voetballer Wesley Sneijder. Voormalige voetballer. 42 jaar geworden. Natalie Portman, Israëlisch-Amerikaanse actrice. Die wordt vandaag 45. Matthew Bellamy. De Britse... Britse rockband Muse, die ken je wel. Hij is een van de leden, hij wordt vandaag 48 jaar. Bekende presentatrice Dione de Graaf, die wordt vandaag 57. Jan Veen, de Nederlandse pianist, die wordt vandaag 60 jaar. Tatjana Simic van Vlodder. Ze wordt vandaag 63 jaar. Bekende Amerikaanse acteur Johnny Depp, die wordt vandaag 63 ook. Canadese acteur Michael J. Fox, die wordt vandaag 65 jaar. En vandaag is ook jarig Erik van der Hof. Hij wordt vandaag 63 jaar, de Nederlandse zanger van Roberto Giacchetti en de Scooter.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H-1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huis aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een auto in brand op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom. Ter hoogte van Roosendaal is de weg helemaal dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A16 en de A17. Het is onbekend hoe lang het daar nog gaat duren. Verder valt de ochtendspits eigenlijk reuze mee in de regio. Op veel plekken is het druk, maar staan er vooral dagelijkse korte files van ongeveer 5 minuten. Zoals op de A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder ongeveer 5 à 10 minuutjes. Ook de A27 naar Gorkum staat erbij, tussen Geertruidenberg en Gorkum 10 minuten. En de A58 tenslotte richting Tilburg. Vanaf Ulvenhout langzaam rijden tot aan Tilburg, 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track.

Sisters. Ze begonnen in de jaren 70 met Fire. En deze was uit 84. Jump for my love. Vrienden, wij zeggen welkom.

0: Ja, Ed Sheeran en Shivers. René Vroeger en Waylon met Hoe de Liefde Gaat. En Jonas Blue, de nieuwe single. Ja. Ja, de dinsdag. Ik zag dat de duurdere vliegtickets, die hebben de inflatie in mei een flinke duw gegeven. Internationale vluchten kosten vorige maand ruim 12% meer dan vorig jaar. Het inflatiecijfer van 3,5% is gelijk aan de snelle raming die het statistiekbureau CBS vorige week al heeft gepubliceerd. En ook het verblijf in een bungalowpark werd duurder en droeg bij aan de inflatie in mei. En volgens het CBS speelde daarbij mee dat mei dit jaar meer vrije dagen telde dan in dezelfde maand mei vorig jaar. Ja, want ook viel Pinksteren in mei. Vorig jaar was dat pas in juni.
1: Nou, oké.
0: Ja, en dan mensen met een chronische ziekte of beperking, die kunnen door een aantal nieuwe kabinetsplannen flink duurder uit zijn. Volgens het Nibud kunnen de extra rekeningen voor deze groep mensen oplopen tot zo'n €300 per maand. Oftewel €3.500 zoiets per jaar. En volgens het Nibud zit het probleem vooral in de samenloop van verschillende maatregelen. Het gaat niet om een losse verandering, maar om een reeks veranderingen die elkaar versterken. Ja, ik denk wel dat het goed is dat er een keertje goed naar gekeken wordt. Ja, en dan het merk Socomel is in Nederland al sinds de jaren 30 bekend onder de naam. Maar in België werd deze nooit gebruikt. En dat gaat veranderen. De producent Friesland Campina die stapt namelijk af van de merknaam CCmel. En gaat Socomel ook invoeren in België.

0: Ja, de jaren 90 voor Wakefield. En Saturday Night. Flitsmeister heeft een aantal controllers voor je. Zijn aan het controleren op de A2 tussen Maastricht en Echt bij 236.2. De A16 tussen Dordrecht en Breda in beide richtingen zijn ze aan het controleren bij 53.6. De A58 tussen Tilburg en Breda bij 50.1. De A59 tussen Dinteloord en Breda in beide richtingen bij 88.2. En als laatste, dat was de laatste? Dat was de laatste. Dus hou daar rekening mee. Dan even kijken naar de ANWB.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzaam maar zeker richting een einde, maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Bij Roosendaal is de weg nog steeds helemaal dicht door een eerdere autobrand. De vertraging is vrij fors, want de weg is dus volledig afgesloten. Je moet omrijden. Kan via Moerdijk over de A16 en de A17. Verder bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A50, Os richting Eindhoven. Vanaf Nistelrode tot aan Veghel, 25 minuten. 1 rijstrook is er dicht. Hou rekening met 5 kilometer aan file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Het hoofdgebouw van Via Jeugd in Kadir en Keer is gisteravond laat ontruimd vanwege een brand. Het vuur brak rond 22:30 uit in het gedeelte waar momenteel een asielzoekerscentrum voor minderjarigen is gehuisvest. Vanwege de enorme rookontwikkeling moesten alle aanwezigen het pand direct verlaten. De brandweer had de situatie na een uur onder controle, maar na het ventileren van het gebouw nog lange tijd in beslag nam. De politie vermoedt brandstichting en heeft ter plekke één verdachte aangehouden. Dierenwelzijnsorganisaties en buurtbewoners doen aangifte tegen kinderboerderij Wilhelmina Park in Best en de verantwoordelijke wethouder Rick Dijkhoff. Interne documenten die via een WO-verzoek zijn opgevraagd waren de druppel. Volgens de organisaties blijkt hieruit dat de gemeente vooral bezig was met imagoschade in plaats van dierenwelzijn. De kinderboerderij ligt al langer onder vuur wegens illegale fokkerij, onthoofde duiven en zware verwaarlozing. De gemeente Best beraadt zich inmiddels op een definitieve sluiting. En de zware onweersbuien hebben gisteravond voor flinke overlast en schade gezorgd in Limburg. Vooral het noorden van de provincie werd getroffen. De brandweer moest in de gemeenten zoals Gennep, Mook en Bergen tientallen keren uitrukken voor ondergelopen straten en kelders. In Heithuizen waaiden bouwmaterialen van de steiger en bezweek een terrasoverkapping van een boscafé onder het gewicht van het water. Ondanks de hevige windstoten en de lokale schade zijn er voor zover bekend geen gewonden gevallen. En tot zover het regionieuws op Radio B.

0: ochtendshow, denk eraan. Hoor je straks voorbij komen Playa Hiti met The Summer Is Magic. Stuur ons dan een bericht via radiobnt.nl. Ik kan je vertellen, nou, over een tijdje komt hij al voorbij. Als je berichtje stuurt, toppers. En je hoort straks je naam bij Roger Schepers. Dan kom je bij de 5 finalisten voor aanstaande vrijdag. En van die 5 maken we 2 mensen blij. Met 2 kaartjes voor de toppers. Ja, ik zag dat de banengroei in Nederland komt tijdelijk stil te liggen als de energieprijzen op een hoog niveau blijven. Dat heeft het UWV bekendgemaakt in een nieuwe prognose.
1: Okay.
0: Ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. Op 3 gaan we draaien de nieuwe van Lola Young, From Down Here. Op 2 aangevraagd door Peter de Timmerman. Plaatje van de Time Bandits, Endless Roads. En we kregen een berichtje binnen van Henny Dingena. En Henny die wilde heel graag een liedje horen van Tommy Cash. Ja, ik wens je een hele fijne dinsdag.
2: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Espresso macchiato.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
7: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker.

0: goed.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H-1B-werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Het hoofdgebouw van Via Jeugd in Kadir en Keer is gisteravond laat ontruimd vanwege een brand. Het vuur brak rond 22:30 uit in het gedeelte waar momenteel een asielzoekerscentrum voor minderjarigen is gehuisvest. Vanwege de enorme rookontwikkeling moesten alle aanwezigen het pand direct verlaten. De brandweer had de situatie na een uur onder controle, maar na het ventileren van het gebouw nog lange tijd in beslag nam. De politie vermoedt brandstichting en heeft ter plekke één verdachte aangehouden. Dierenwelzijnsorganisaties en buurtbewoners doen aangifte tegen kinderboerderij Wilhelmina Park in Best en de verantwoordelijke wethouder Rick Dijkhoff. Interne documenten die via een WO-verzoek zijn opgevraagd waren de druppel. Volgens de organisaties blijkt hieruit dat de gemeente vooral bezig was met imagoschade in plaats van dierenwelzijn. De kinderboerderij ligt al langer onder vuur wegens illegale fokkerij, onthoofde duiven en zware verwaarlozing. De gemeente Best beraadt zich inmiddels op een definitieve sluiting. En de zware onweersbuien hebben gisteravond voor flinke overlast en schade gezorgd in Limburg. Vooral het noorden van de provincie werd getroffen. De brandweer moest in de gemeenten zoals Gennep, Mook en Bergen tientallen keren uitrukken voor ondergelopen straten en kelders. In Heithuizen waaiden bouwmaterialen van een steiger en bezweek een terrasoverkapping van een boscafé onder het gewicht van het water. Ondanks de hevige windstoten en de lokale schade zijn er voor zover bekend geen gewonden gevallen. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: BNT.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal. 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
3: Ja, de leeuw komt eraan.
4: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek in de

0: /adverteren. Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroegavond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl. Radio BNT, waar muziek je raakt. Radio BNT. Kans maken op tickets voor de Toppers in Concert 2026. The summer is magic. App nu toppers via radiobnt.nl en maak kans.

kans maken op tickets voor de Toppers in Concert 2026? The Summer is Magic. App nu Toppers via radiobnt.nl en maak kans. Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Het hoofdgebouw van Via Jeugd in Kadir en Keer is gisteravond laat ontruimd vanwege een brand. Het vuur brak rond 10:30 uit in het gedeelte waar momenteel een asielzoekerscentrum voor minderjarigen is gehuisvest. Vanwege de enorme rookontwikkeling moesten alle aanwezigen het pand direct verlaten. De brandweer had de situatie na een uur onder controle, maar na het ventileren van het gebouw nog lange tijd in beslag nam. De politie vermoedt brandstichting en heeft ter plekke één verdachte aangehouden. Dierenwelzijnsorganisaties en buurtbewoners doen aangifte tegen kinderboerderij Wilhelmina Park in Best en de verantwoordelijke wethouder Rick Dijkhoff. Interne documenten die via een WO-verzoek zijn opgevraagd waren de druppel. Volgens de organisaties blijkt hieruit dat de gemeente vooral bezig was met imagoschade in plaats van dierenwelzijn. De kinderboerderij ligt al langer onder vuur wegens illegale fokkerij, onthoofde duiven en zware verwaarlozing. De gemeente Best beraadt zich inmiddels op een definitieve sluiting. En de zware onweersbuien hebben gisteravond voor flinke overlast en schade gezorgd in Limburg. Vooral het noorden van de provincie werd getroffen. De brandweer moest in de gemeenten zoals Gennep, Mook en Bergen tientallen keren uitrukken voor ondergelopen straten en kelders. In Heithuizen waaiden bouwmaterialen van een steiger en bezweek een terrasoverkapping van een boscafé onder het gewicht van het water. Ondanks de hevige windstoten en de lokale schade zijn er voor zover bekend geen gewonden gevallen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
17: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
19: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
20: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
19: Hoe dan?
20: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
22: De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. In Vriezenveen mogen agenten vanavond preventief fouilleren tijdens een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang. De gemeente Twente-Rand heeft het gebied rond het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied na ongeregeldheden vorige week. Toen moest de mobiele eenheid ingrijpen nadat betogers met stenen en vuurwerk hadden gegooid. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak. Bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten. Goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. En minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor de misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Boekwandas constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track? The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Duncan
2: Fresh. Ja, je gaat de Summer is Magic deze middag nog 1 keer horen. Dat straks in Skygo en dit is Madonna. Radio BNT, waar muziek je raakt. En haar Material Girl. Radio.

een beetje gek, dus hebben we er gewoon Kygo van gemaakt. De Noorse DJ Save My Love, sneeuwste met Kellet en Griffin hoor je op Radio BNT. Maar tot aan de volgende Material Girl. Goedemiddag, het is je dinsdag 9 juni op de kalender. Duncan hier met de lunch van BNT. Richting zometeen muziek van Hannah May en Maxime. Ik wil dat je ligt en midden in de toppersactie. Let je op, als je de Summer is Magic voorbij hoort komen, app dan toppers naar radiobnt.nl en maak kans op die tickets. Ik leg het je zometeen nog een keer uit. Na een track die instrumentaal misschien wel de bekendste is, Safri Duo.

0: Een van de boybands uit de 90s, New Kids on the Block en Tonight op Radio BNT. Is de Toppers dan ook een boyband eigenlijk? Voldoet denk ik wel aan de criteria, namelijk alleen maar mannen. De outfits zijn hetzelfde, de doelgroep is ook wel redelijk duidelijk en de choreografie, die zit er misschien niet in bij de mannen.
1: Win tickets voor de Toppers in Concert.
0: Ja, het gaat allemaal niet meer zo soepel als in de 90s bij een Take That of Boyzone of New Kids on the Block dus. Maar de Toppers zijn nog steeds hartstikke leuk om te zien. Sterker nog, elk jaar opnieuw één groot meezingfeest in de Arena in Amsterdam. Wij sturen je er naartoe met Radio BNT. Het is heel simpel. Tussen nu en 4 uur hoor je nog één keer de Summer is Magic op Radio BNT. Als je die track hoort, dan is het aan jou om zo snel mogelijk Toppers te appen naar radiobnt.nl. Dan klik je op stuur een appje en dan stuur je het woord Toppers deze kant op. En als je dat doet, dan kwalificeer je vandaag om de dagwinnaar te worden. Die maken we vanmiddag bekend na 4 uur in de middagshow. En als je daar je naam genoemd hoort worden, dan weet je dat je definitief kans maakt komende vrijdag op die tickets voor de Toppers. Dus opgave is simpel. Luister Radio BNT, hoor je de Summer is Magic voorbij komen, app dan Toppers naar radiobnt.nl en maak kans op die tickets voor de Toppers in de Arena op 19 en 20 juni. Zometeen Cock Robin en eerst John Newman op de radio met Rudimental. Dit is...

0: uit Amerika. Het deed daar helemaal niks. We kunnen gewoon door Los Angeles lopen zonder herkend te worden. Cock Robin, dat is in Europa wel iets anders uitgepakt. Daar werden ze helemaal populair met onder andere deze track The Promise You Made op Radio BNT. Zo meteen een nieuw rijtje van 4 onderweg. 4 hits non-stop achter elkaar. Met Technotronic en ook Criscos Amsterdam ga je zo meteen horen op Radio BNT. Eerst het regio nieuws en allereerst even kijken naar het weer. Wisselend bewolkt, stapelwolken en opklaringen. Vanmiddag en in het begin van de avond enkele buien over Limburg en Brabant. Kan gepaard gaan met onweer. Het is hooguit 18 à 19 graden vandaag. Morgen overdag opklaringen en stapelwolken. Geleidelijk ook weer enkele regen- en onweersbuien. Morgen hetzelfde temperatuur, ongeveer 18 à 19 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In Kerkrade heeft de inspectie een ernstig verwaarloosde hond in veiligheid gebracht en met spoed naar een dierenarts overgebracht. De 8-jarige viervoeter was er vreselijk aan toe. Het dier had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, open wonden en een zwaar verveelde vacht. De eigenares claimde dat de hond van de trap was gevallen, maar de inspecteur spreekt van de puurste mishandeling. Tegen de vrouw is procesverbaal opgemaakt. Alle medische kosten en de opvang worden volledig op haar verhaald. Het gemeentebestuur van Den Bosch wil de donderdag voor carnaval in Oeteldonk drastisch inperken wegens de explosief gestegen overlast. Dit jaar trok die dag maar liefst 42.000 bezoekers, 2 keer zoveel als het jaar ervoor. De burgemeester stelt nu voor om carnavalsevenementen op die donderdag volledig te verbieden en horecazaken pas vanaf 6 uur 's avonds alcohol te laten schenken. Koninklijke Horeca Nederland reageert woedend en noemt de collectieve maatregel buitenproportioneel. En de politie heeft een minderjarige bewoner aangehouden voor de brand die gisteravond woedde bij Via Jeugd in Kadir en Keer. De tiener wordt officieel verdacht van brandstichting. Het vuur brak rond 22:30 uit op de opvanglocatie voor jonge asielzoekers. Hoewel de brandweer de vlammen snel onder controle had, moesten alle bewoners het hoofdgebouw verlaten vanwege de enorme rookontwikkeling. Het complex is inmiddels volledig geventileerd en de verdachte zit vast voor verhoor. En tot zover het regionieuws op Radio.

Tente brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Radio BNT, het rijtje van vier met als laatste Mika, Grace Kelly hoorde je. En Mike Perry zat er vol met The Ocean. Straks een nieuwe ronde in dat rijtje van vier. Het is je dinsdag, 9 juni heb je gisteren ook de oefenwedstrijd van Nederland tegen Oezbekistan gekeken. Of kon je het echt niet aanzien? Zonder publiek was het sowieso een beetje gek, hè? Je hoorde de vogels fluiten. En het was allemaal niet zo heel best, hè? Niet de arbitrage, alleen maar überhaupt het Nederlands elftal. Het schept nou nog niet echt heel veel vertrouwen richting het WK dat komend weekend gaat beginnen. We houden ons hart vast richting dat WK en hopen dat Oranje het goed gaat doen. Dat zal Peer en Maggie ook hopen uit de Veldhoven. Als je daar door de straat rijdt aan de Plataanbeek, dan zie je een heel groot oranje huis. Dat is een project van Peer. Dat is de man van Maggie. Die hebben het hele huis alvast oranje versierd. Dat ziet er heel oranje daar in Veldhoven uit. Hij heeft er vorig weekend alweer gezeurd bij zijn vrouw Maggie. En Maggie zei, weet je wat, ga het nou maar eindelijk doen. Omroep Brabant heeft hem opgezocht. En Peer was heel duidelijk over het pronkstuk van zijn huis, wat dan het allermooiste is.
1: Wat is jouw pronkstuk van het huis?
2: Mijn pronkstuk? Ja, die zit daar. Daar staat ze, de vrouw.
0: De vrouw.

Hallo Limburg en Brabant, dit is Radio BNT. Het radiostation dat je eigenlijk gewoon de hele dag aan kunt laten staan. Met de beste hits en classics. Summer is onderweg en 33 keer hetzelfde in één plaat. Wat dat

0: BNT.
1: BNT.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Radio 1T.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Ride van Taghi heeft twee nieuwe advocaten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bevestigd dat Ronald van der Horst en Aniek Slijters hem gaan bijstaan in het hoge beroep in het Marengo-proces. Taghi zat ruim een jaar zonder vaste verdediging na de aanhouding van zijn vorige advocaat Vito Shukrula. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak. Bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten. Goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan Toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.
5: Duncan Fresh. 33 keer in herhaling. Moet je maar weten.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

0: van de radio te staan. En dat is maar goed ook. Summer 12 to 12 audio op Radio BNT. Defpunk daarvoor en One More Time. 33 keren op de radio.
1: Duncan Fresh.
0: Ja, 33 keren halen ze dat, hè. One More Time op BNT hoorde je op deze mooie dinsdag. De week waarin je nog steeds kans maakt op de tickets voor de toppers. Jij kunt erbij zijn in de Amsterdam Arena op 19, dan wel 20 juni. Hier liggen tickets en die kunnen van jou zijn. Vragen we je wel om een uitdaging? Nou ja, uitdaging is het niet. Het is best relaxed. De hele dag Radio BNT aan laten staan. En tussen 10 en 4 hoor je dan ergens verstopt The Summer is Magic van Playa Hitty. De vraag aan jou is wanneer dat gaat gebeuren. En als je dat hoort, Playa Hitty met The Summer is Magic, is het jouw teken om toppers te appen naar radiobnt.nl. Het zou een tip kunnen zijn die ik nu geef, want het kan zometeen zomaar gaan gebeuren. Als dat zo is, ga naar de site radiobnt.nl en stuur het woord toppers deze kant op. Dan maak je kans op die tickets. Zometeen onder andere Samuel Welten. Echte liefde is te koop, komt eraan. En Back to the 80s met de Pet Shop Boys. BNT and Always on My Mind.

Kans maken op tickets voor de Toppers in Concert 2026? The summer is magic. App nu Toppers via radio bnt.nl en maak kans.

Kans maken op tickets voor de Toppers in Concert 2026? The summer is magic. App nu Toppers via radiobnt.nl en maak kans. Radio BNT.

0: Wel, we zullen hem nog veel horen met het WK-voetbal, want hij heeft een WK-liedje gemaakt, hè? De Leeuw komt eraan. Je hoorde Samuel op Radio BNT. Met daarvoor, heb je het gehoord?
1: Met Radio BNT naar de toppers.
0: Je hoorde Player Hitty en The Summer is Magic. En als je die deze week hoort, is het jouw opgave om te appen naar Radio BNT met het woord toppers. Dat is net veelvuldig gedaan toen Player Hitty op de radio was. Dank voor al die inzendingen. Daardoor maak je kans op die tickets voor de toppers in de arena op 19 en 20 juni. Uit die inzendingen van vandaag gaan we één naam trekken en die hoor je vanmiddag in de middagshow na 4 uur bij Erik Kerkhoff. Die gaat een naam roepen. En als je je naam hoort, dan ben je gekwalificeerd voor komende vrijdag, als ik de winnaar bekend ga maken voor de tickets van de toppers in de arena. Mocht je je naam nou niet horen vanmiddag in de middagshow, dan heb je morgen weer een nieuwe kans. Als je de Summer is Magic hoort, gewoon toppers appen naar radiobnt.nl. En dan komt het helemaal goed. Dit is BNT tijdens de lunch met 3T. Stuck on you nu. Stuck on you.

0: Hij brak door twee mannen uit Maastricht. Ik heb het dan over Lucas en Steve. Die hoorden de stem van Wolf en dachten... hey, die moet meezingen op onze Summer on You. En dat was de doorbraak voor Wolf. Solo materiaal hoorde je All Things Under the Sun op Radio BNT. Ga je lekker op je dinsdag? Het weer is niet om naar huis te schrijven, hè? Steeds weer kans op een bui naarmate de middag vordert. Ook vanavond nog kans op buien, zelfs met onweer gepaard. 18 à 19 graden, morgen hetzelfde weerbeeld. Dan ook weer regen en onweersbuien en 18 à 19 graden alweer.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In Kerkrade heeft de inspectie een ernstig verwaarloosde hond in veiligheid gebracht en met spoed naar een dierenarts overgebracht. De 8-jarige viervoeter was er vreselijk aan toe. Het dier had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, open wonden en een zwaar verveelde vacht. De eigenares claimde dat de hond van de trap was gevallen, maar de inspecteur spreekt van de puurste mishandeling. Tegen de vrouw is procesverbaal opgemaakt. Alle medische kosten en de opvang worden volledig op haar verhaald. Het gemeentebestuur van Den Bosch wil de donderdag voor carnaval in Oeteldonk drastisch inperken wegens de explosief gestegen overlast. Dit jaar trok die dag maar liefst 42.000 bezoekers, twee keer zoveel als het jaar ervoor. De burgemeester stelt nu voor om carnavalsevenementen op die donderdag volledig te verbieden en horecazaken pas vanaf 6 uur 's avonds alcohol te laten schenken. Koninklijke Horeca Nederland reageert woedend en noemt de collectieve maatregel buitenproportioneel. En de politie heeft een minderjarige bewoner aangehouden voor de brand die gisteravond woedde bij Via Jeugd in Kadir en Keer. De tiener wordt officieel verdacht van brandstichting. Het vuur brak rond 10:30 uit op de opvanglocatie voor jonge asielzoekers. Hoewel de brandweer de vlammen snel onder controle had, moesten alle bewoners het hoofdgebouw verlaten vanwege de enorme rookontwikkeling. Het complex is inmiddels volledig geventileerd en de verdachte zit vast voor verhoor. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: TNT en het talent van het moment. Sienna Spyro, Material Lover als laatste in het rijtje van vier. Met ook David Bowie, Tiësto, Lelo en Backstreet Boys met Larger Than Life kwam voor, wat zeg je, Larger Than Life kwam voorbij op Radio BNT. Dat is ook bij een moeilijke dinsdag, hè? Kan niet altijd mee zitten. Ik weet niet hoe het met jou zit. Zit je er wel lekker in vandaag? Of kun je nog wat extra muziek gebruiken richting het einde van de werkdag? Goed nieuws, op Radio BNT hoor je altijd lekker veel muziek. Via DAB Plus of via onze site radiobnt.nl. Check dat zeker even, want onze site is vernieuwd. Je checkt het op radiobnt.nl. Zometeen de vrouw die Nederland overslaat met haar nieuwe tour.
1: Radio BNT.
0: Wie dat is, hoor je naar Janet Jackson. I'm a

0: Lijkt me waanzinnig om deze vrouw ooit een keer live te zien met een concert. Katy Perry hoor je in Roar. Deze zomer hoef je daar niet op te rekenen in Nederland. Want ze slaat in Nederland over. Ze is wel te zien in nota bene Luxemburg. En ook in België staat ze wel op de planken.
1: De vertaalvraag.
0: Waar ik toch een beetje van dat ze deze zomer dan niet te zien is in Nederland. Hilde Roar wel op de Nederlandse radio, Radio BNT, met een nieuwe vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest bij een track die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Dit is de opgave. Ik ben gemaakt om van je te houden, schat. Jij bent gemaakt om van mij te houden. En ik kan geen genoeg van je krijgen, schat. Kun jij genoeg van mij krijgen? Enig idee, titel en artiest zijn welkom van deze plaat, want ik draai hem zo meteen na 2 uur. RadioBNT.nl is het adres. Nu!

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
5: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. In de Japanse stad Utsunomiya is een beer gevangen na een dagenlange zoektocht. Gisteren werden bijna 100 scholen gesloten na meldingen van het dier. De beer van ongeveer 100 kilo werd uiteindelijk in een achtertuin gevonden en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Vorig jaar waren er in Japan ruim 200 aanvallen door beren en vielen er 13 dodelijke slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden.
7: Dit was het nieuws op Radio BNT. De vertaalvraag.
10: Daar zaten we in. Dit was de opgave. Ik ben gemaakt om van jou te houden, schat. Jij bent gemaakt om van mij te houden. En ik kan geen genoeg van je krijgen, schat. Kun jij genoeg van mij krijgen? Ik zocht hierbij titel en artiest Dan Canivo.
7: Duncan Fresh.
10: Want onder andere hij stuurde het goed in.

zomer moet nog beginnen, maar de zomerhit is al duidelijk voor Another en Talk to You op Radio BNT. De volk is I Was Made for Loving You, het goede antwoord in de vertaalvraag. Wist je dat hard rock fans helemaal geen fans zijn van I Was Made for Loving You van Kiss? Het zou te veel op disco lijken. Het werd wel de grootste hit voor Kiss anders. I Was Made for Loving You hoorde je op Radio BNT. Richting Machthoogkamer, zometeen ik spaar geen centen. Boy George is onderweg, dus doe je make-up maar op. Naam is Montreal en Just a Flirt, nu op

0: make-up op je gezicht om toch eens te kijken hoe die Boy George lookje stond.
1: Win tickets voor de Toppers in Concert.
0: Everything I Own hoor je op Radio BNT. Je zit er middenin, de actie voor de Toppers deze week. We sturen je naar de Toppers in de Arena, mits je meedoet met onze actie. We vragen natuurlijk wel wat van je om te luisteren naar Radio BNT. Dat is eigenlijk alles, dan is het halve werk al gedaan. Je hoort ergens elke dag deze week tussen 10 en 4 de Summer is Magic voorbij komen. Weet je wel, die leuke plaat uit de jaren 90? Want dat is dit jaar het thema van de Toppers in Concert. Als je dat liedje voorbij hoort komen, dan app je toppers naar radiobnt.nl. En dan maak je kans op die tickets voor 19, dan wel 20 juni in de Arena. De Toppers in Concert met als thema The Summer is Magic. Vandaag ga je die Summer is Magic niet meer horen op Radio BNT, want een uur geleden is die al voorbij gekomen. Morgen, na 10 uur, tussen 10 en 4 uur, heb je weer een nieuwe kans. Dan hoor je weer ergens de Summer is Magic voorbij komen. BNT met zometeen Coldplay, Viva La Vida en Chappell Roan is hier, de keer.

0: A piece of your heart. Dit is BNT met Bibi Rexha en Faithless. Zometeen Will Smith is ook onderweg. Je hoort hem met Wild Wild West zometeen in een nieuw rijtje van vier. Ik heb ook wat regionieuws voor je. Ik praat je bij na het weer van vandaag. Mwah, mwah, dat is het, hè. Wisselend bewolkt. Het is ook tijd voor enkele buien. In Limburg en Brabant vandaag mee te maken. 18 à 19 graden maximaal. Aan het einde van de avond wordt het wat droger. Onweer is ook mogelijk. Morgen een beetje hetzelfde weerbeeld. Dan ook buien en onweer mogelijk in de middag. En 18 à 19 graden dan ook.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In Kerkrade heeft de inspectie een ernstig verwaarloosde hond in veiligheid gebracht en met spoed naar een dierenarts overgebracht. De 8-jarige viervoeter was er vreselijk aan toe. Het dier had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, open wonden en een zwaar verveelde vacht. De eigenares claimde dat de hond van de trap was gevallen, maar de inspecteur spreekt van de puurste mishandeling. Tegen de vrouw is procesverbaal opgemaakt. Alle medische kosten en de opvang worden volledig op haar verhaald. Het gemeentebestuur van Den Bosch wil de donderdag voor carnaval in Oeteldonk drastisch inperken wegens de explosief gestegen overlast. Dit jaar trok die dag maar liefst 42.000 bezoekers, twee keer zoveel als het jaar ervoor. De burgemeester stelt nu voor om carnavalsevenementen op die donderdag volledig te verbieden en horecazaken pas vanaf 6 uur 's avonds alcohol te laten schenken. Koninklijke Horeca Nederland reageert woedend en noemt de collectieve maatregel buitenproportioneel. En de politie heeft een minderjarige bewoner aangehouden voor de brand die gisteravond woedde bij Via Jeugd in Kadir en Keer. De tiener wordt officieel verdacht van brandstichting. Het vuur brak rond 10:30 uit op de opvanglocatie voor jonge asielzoekers. Hoewel de brandweer de vlammen snel onder controle had, moesten alle bewoners het hoofdgebouw verlaten vanwege de enorme rookontwikkeling. Het complex is inmiddels volledig geventileerd en de verdachte zit vast voor verhoor. En tot zover het regionieuws op

De opa van de dancemuziek, maar hij maakt het nog steeds. David Guetta met Hugo Kanani en D-Colm. Je hoorde Think of Me op Radio BNT. Phil Collins, Bibi Rexha en Will Smith kwamen ook voorbij. Allemaal in het rijtje van vier. Goedemiddag en welkom. Dit is BNT op je dinsdag. Had je wat vertraging vanochtend op de A73? Dat kon heel goed kloppen. Tussen Venray en Horst was daar deze ochtend een pak betonijzer van een vrachtwagen gevallen. Het incident gebeurde rond 6 uur. Door de afgevallen lading ontstond verkeershinder en liep het verkeer vertraging op. Uiteindelijk moest die lading van de rijbaan verwijderd worden. Enige tijd hinder is daardoor ondervonden, maar inmiddels is de weg natuurlijk alweer vrij. Sterker nog, de weg is vrij richting de middagspits. Straks de middagshow met Erik Kerkhoff vandaag en Afrojack na Destiny's Child.

0: Hi, dit is Afrojack. Ten Viertal op Radio BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Hij komt er weer aan. Zometeen rond 3:10 gaan we weer beginnen. 20 minuten lang is dan de radio van jou. De playlist van Radio BNT veeg ik leeg. En het is aan jou om die in te vullen. Dus waar heb je zin in zo meteen op Radio BNT? Je mag het me laten weten via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en let me know waar je zin in hebt. Dan draai je het zo meteen op de radio. Na Breakfast at Tiffany's, dit is Deep Blue Something. You

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go
3: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel Plus TV-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
14: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
13: Echt?
14: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
16: De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. In verband met de brandstichting bij een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in Kadir en Keer is een minderjarige bewoner aangehouden. De brand brak gisteravond uit in het gebouw, waarna het volledig werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt en na ventilatie konden de bewoners later terugkeren. De politie onderzoekt nog de toedracht van de brand. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.

0: INT van Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear hoorde je op de radio. Shakira daarvoor in Hips Don't Lie. Het is 3:10. Het is aan jou om door te geven wat je zou willen horen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Want jij gaat daarover in dit geval. De komende 20 minuten is de radio van jou en bepaal jij de playlist van Radio BNT. Waar heb je zin in? Wat kan ik draaien voor? Wellicht wel jou en je collega's op deze dinsdagmiddag. Laat maar weten via radiobnt.nl. Dat deed Mark ook al met de groeten uit Veghel. Omdat hij deze gitaarsolo zo vet vindt in Robert Cray Band. Because of Me, Right Next Door, nu in de Takeover.

Waar heb jij zin in? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp. 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de BNT

volume mag even lekker hard met jeugdsentiment uit de 90s. Dat vroeg Nicole met Freak Me van Another Level in The Takeover. Snelle en kleuren was dan weer voor Jesse. Die is bij zijn festival afgelopen weekend geweest. En Robert Cray Band werd aangevraagd door Mark, omdat hij die gitaarsolo zo vet vindt. Dat gitaarriffje in Right Next Door. Die hoorde je op Radio BNT. En zo werkt het. Het is de Takeover. Jij vraagt en ik draai. Zo simpel is het. Je hoeft het alleen maar door te geven wat jij graag zou willen horen via radiobnt.nl. Zo deed Daan dat voor de Pasadena's. Die hoor je zo meteen. En op de A58 zit...

0: Met een inleidend appje van Daan. Een lekkere oldie voor de middagdip. Tribute right on the Pasadena's. Hey! Radio BNT. Oh, BNT in de takeover. Zit daarmee ook weer de 20 minuten erop. Morgen weer een nieuwe ronde takeover rond 2:50 op Radio BNT. Zometeen het regionieuws, een nieuw rijtje van 4. En even kijken naar het weer. Wisselend bewolkt, stapelwolken en opklaringen. Heb je al enkele buien voorbij zien komen? Dat kan kloppen. Ook zelfs met onweer gepaard kan dat gaan. 18 à 19 graden vandaag. Morgen hetzelfde weerbeeld, dan weer enkele regen- en onweersbuien. En ook 18 à 19 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In Kerkrade heeft de inspectie een ernstig verwaarloosde hond in veiligheid gebracht en met spoed naar een dierenarts overgebracht. De 8-jarige viervoeter was er vreselijk aan toe. Het dier had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, open wonden en een zwaar verveelde vacht. De eigenares claimde dat de hond van de trap was gevallen, maar de inspecteur spreekt van de puurste mishandeling. Tegen de vrouw is procesverbaal opgemaakt. Alle medische kosten en de opvang worden volledig op haar verhaald. Het gemeentebestuur van Den Bosch wil de donderdag voor carnaval in Oeteldonk drastisch inperken wegens de explosief gestegen overlast. Dit jaar trok die dag maar liefst 42.000 bezoekers, twee keer zoveel als het jaar ervoor. De burgemeester stelt nu voor om carnavalsevenementen op die donderdag volledig te verbieden en horecazaken pas vanaf 6:00 s'avonds alcohol te laten schenken. Koninklijke Horeca Nederland reageert woedend en noemt de collectieve maatregel buitenproportioneel. En de politie heeft een minderjarige bewoner aangehouden voor de brand die gisteravond woedde bij Via Jeugd in Kadir en Keer. De tiener wordt officieel verdacht van brandstichting. Het vuur brak rond 10:30 uit op de opvanglocatie voor jonge asielzoekers. Hoewel de brandweer de vlammen snel onder controle had, moesten alle bewoners het hoofdgebouw verlaten vanwege de enorme rookontwikkeling. Het complex is inmiddels volledig geventileerd en de verdachte zit vast voor verhoor. En tot zover het regionieuws op

Lady Gaga, Poker Face. Ze houdt natuurlijk ook wel van wat samenwerkingen in de muziekwereld. Maar tot eentje is het nog niet gekomen, wat ik heel graag hoop. Want ze delen wel wat connecties. Zo is Lady Gaga al jaren extreem close met Elton John. Ze is zelfs de peetmoeder van zijn zonen. En Dua Lipa die scoorde in 2021 die gigantische wereldhit met Elton John, Cold Heart. Daarbij hebben ze elkaar ook een knuffel gegeven op de Grammy Awards in 2022. Dus er zit wel een soort van vriendschap. Dus wordt het niet tijd dat Lady Gaga en Dua Lipa samen een nummer gaan opnemen?

0: Salt and Pepper, Let's Talk About Sex.
1: Win tickets voor de Toppers in Concert.
0: Deze week zit je er middenin. Win je tickets voor Toppers in Concert in de Amsterdam Arena op 19, dan wel 20 juni. Kun je erbij zijn met jou en je vrienden? Of met wie jij ook graag zou willen gaan? Op Radio BNT win je deze week tickets. En het is heel simpel. Je hoort tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags ergens de Summer is Magic voorbij komen. Het kan één keer zijn, meerdere keren kan dat zijn. En als je dat hoort, kun je toppers appen naar radiobnt.nl. Daarmee kwalificeer je voor de dagwinnaar. Tenminste, dat kun je worden als je dan appt. Zometeen in de middag zo bij Erik na 4 uur gaan we bekendmaken wie het van vandaag is geworden. Dus heb je vandaag geappt toen je de Summer is Magic voorbij hoorde komen? Heb je toen toppers geappt naar radiobnt.nl? Dan hoor je zometeen of jij de gelukkige bent en de dagwinnaar bent van vandaag. Dan kom je in de tombola van komende vrijdag en dan ga ik bellen met degene die de kaarten heeft gewonnen. Heb je de Summer is Magic nou helemaal gemist vandaag? Morgen weer een nieuwe ronde tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags hoor je weer de Summer is Magic voorbij komen. Dan heb je toppers naar radiobnt.nl.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
1: Ja, de leeuw komt eraan.
2: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
3: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. SOMI, een stichting die collectieve rechtszaken voert over digitale platforms en privacy, begint een zaak tegen Snapchat. Volgens de organisatie heeft het platform een verslavend ontwerp en maakt het onrechtmatig gebruikersprofielen voor gerichte advertenties aan, ook van minderjarigen. Er wordt een schadevergoeding geëist, 1000 euro voor jongeren en 750 euro voor volwassenen. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.

Lekker zeg, Cool and the Gang en Get Down on It. Dansend de middag in. Het is net 4 uur geweest. Goedemiddag, de middag van Radio BNT waar muziek je raakt. En wat voor middag. We gaan straks even bekendmaken wie de dagwinnaar is van onze toppersprijs. Ja, wat voor prijs. Jij zou zomaar eens lekker naar de toppers kunnen. 19 en 20 juni aanstaande in de Amsterdam Arena. En weet je wat het leuke is? Je kunt de hele avond meezingen. Dat weet je eigenlijk al bij voorbaat. Straks ga ik de dagwinnaar bekendmaken. En ik heb leuke muziek onderweg. Zometeen maar

Stel, je zou geld moeten inzetten. Hoeveel geld zou je inzetten op een opnieuw reunie van Nick en Simon? Ik zat me dat pas af te vragen. Ik bedoel, samen doen ze het perfect. Ieder apart, nou, het is allemaal net niet. Dus ja, ik denk dat heel wat fans daar stiekem hartstikke blij mee zouden zijn. Kijken morgen hoor je hier op Radio BNT. Met nu

Eind jaren 80 werden we plotseling in de hitparades overspoeld met nieuwe muziek, housemuziek. En dit was een soort van voorbode daarvan. We hadden Inner City en Good Life op Radio BNT. Ja, je hebt het al gehoord, we gaan bekendmaken wie de dagwinnaar is van de Toppers in Concert actie op Radio BNT. Nou, ben je er klaar voor? Ja? Oké. Poken, zou ik zeggen. De winnaar van vandaag, de dagwinnaar, is Natasja van Oorschot. Nou, Natasja, hou de radio goed in de gaten, want in de komende week gaan we bekendmaken of jij misschien wel weggaat met die vrijkaarten voor de Toppers in Concert. Een waar feestje altijd. I'll Be There, Rita Ora en Thiago Pax en Robin Schulz.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In Kerkrade heeft de inspectie een ernstig verwaarloosde hond in veiligheid gebracht en met spoed naar een dierenarts overgebracht. De 8-jarige viervoeter was er vreselijk aan toe. Het dier had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, open wonden en een zwaar verveelde vacht. De eigenares claimde dat de hond van de trap was gevallen, maar de inspecteur spreekt van de puurste mishandeling. Tegen de vrouw is procesverbaal opgemaakt. Alle medische kosten en de opvang worden volledig op haar verhaald. Het gemeentebestuur van Den Bosch wil de donderdag voor carnaval in Oeteldonk drastisch inperken wegens de explosief gestegen overlast. Dit jaar trok die dag maar liefst 42.000 bezoekers, 2 keer zoveel als het jaar ervoor. De burgemeester stelt nu voor om carnavalsevenementen op die donderdag volledig te verbieden en horecazaken pas vanaf 6 uur 's avonds alcohol te laten schenken. Koninklijke Horeca Nederland reageert woedend en noemt de collectieve maatregel buitenproportioneel. En de politie heeft een minderjarige bewoner aangehouden voor de brand die gisteravond woedde bij Via Jeugd in Kadir en Keer. De tiener wordt officieel verdacht van brandstichting. Het vuur brak rond 22:30 uit op de opvanglocatie voor jonge asielzoekers. Hoewel de brandweer de vlammen snel onder controle had, moesten alle bewoners het hoofdgebouw verlaten vanwege de enorme rookontwikkeling. Het complex is inmiddels volledig geventileerd en de verdachte zit vast voor verhoor. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits komt ook in het zuiden van het land goed op gang. Naast de Daalse files een paar opvallende. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar heeft bij knooppunt Leenderheide een vrachtwagen in brand gestaan. Dat is geblust, maar de rechte rijstrook is nog altijd dicht voor bergingswerkzaamheden. Let op, dit gaat tot vanavond 7 uur duren. Er staat er zo'n 9 kilometer file met 45 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 20 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer file met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Tim en Neil Finn. Net zoiets als de Everly Brothers, even wat herinneringen ophalen. Dat zijn de broers die niet met en niet zonder kunnen. Als ze samen muziek maken, altijd helemaal top. Maar ze maken ook altijd weer ruzie. Dat zit het jammer ervan. Weather With You was uit hun goede tijd samen. Laten we het daar maar op houden. Dit is Radio BNT. Net na 4:30 nog een klein half uurtje werken. Dan gaan we zo meteen met gierende banden onderweg naar huis. Ik

0: nieuwste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT. I did.

Dan zijn er liedjes die eigenlijk nog van gisteren lijken, maar al middels al 18 jaar oud zijn. Dat is ongelooflijk, hè? The Kellers and Newman op Radio BNT. Waar muziek je raakt. En zeker bij dit nummer heb ik wel zoiets van, poeh, die komt lekker even binnen. Zullen we even de verjaardagen van vandaag checken? Dat is misschien wel leuk. Wesley Snijder viert vandaag zijn 42e. Dionne de Graaf, die wordt 57. Jan Veen, de pianist met lange haren, viert vandaag zijn 60e verjaardag. Tatjana, good old Tatjana, is vandaag 63 geworden. Erik van der Hof is ook jarig. Die kennen we nog als Roberto Giacchetti. Ken je hem dan nog? Ja, 63. Johnny Depp wordt ook 63. En Michael J. Fox viert vandaag zijn 65e verjaardag. Radio BNT met Alex Warren, Before You Leave Me.

Ze werd door mannen op handen gedragen. Ze was een page 3 of page 4 girl. In elk geval een dame die topless in de krant ging. Daardoor mateloos populair was. Ook nog aardig kon zingen. En dan heet dat met Nothing's Gonna Stop Me Now. Ja, mannen. Te vergeefs trouwens, want ze is inmiddels van de dames. Hartstikke goed. Samantha Fox dus op Radio BNT. Met nu Stromae en Formidable.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
4: Samen delen we Oranje.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Pas op hoor, deze is heet.
11: Oeh, ja.
10: Wil er iemand nog wat drinken?
11: Ja, lekker.
10: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
11: En voor mij, man?
10: En een frisje voor jou.
11: Dank je.
10: Proost! Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
14: Ja, de avondspits is in onze regio ook in volle gang. De meeste files zijn gelukkig dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelofarendsveen 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A20 Hoek van Holt richting Gouda voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging ook.
13: De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn voor Nieuwveen 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-Dorp staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.

Geldt een beetje voor het alarm als ik zelf ga dansen. Dan wordt de rest van de dansvloer zeker geëvacueerd. Cascada op de radio bij Radio BNT. Waar muziekje raakt, lekker. Die werkdag zit erop. We gaan met gierende banden onderweg naar huis. En dat gaat.

Nederlandse leuke. MC Micah G en DJ Swen, de Holiday Rap. Ik kan je verklappen dat ik dat begin echt helemaal van A tot Z nog uit mijn hoofd weet. Ik weet niet precies hoe dat nou ook alweer in elkaar zat. 9 juni trouwens op de kalender. Wist je dat in 1997 vrachtwagens vanaf deze dag de spits op een aantal drukke wegen niet meer mogen inhalen? Het inhaalverbod geldt voor 11 snelwegen waar dagelijks veel files staan, waaronder de voor ons beroemde A2. Ik heb Kloot op de radio. Dit is La Pression.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

Radio van de Zomer, dan hou je Radio BNT goed in de gaten. We hebben deze hele week toppers in concertactie. Je kunt vrijkaarten winnen voor de toppers op 19 en 20 juni. We draaien één keer per dag de Summer is Magic van Player Hiddy. Hoor je die? Dan moet je even snel een appje sturen via de WhatsApp van Radio BNT. Je appt dan toppers en je maakt kans om de dagwinnaar te worden. Uiteindelijk, op vrijdagmiddag, live in de show bij Duncan, zitten alle vijfde dagfinalisten in de grote finale pool. En Duncan belt de definitieve winnaars op. 2 keer 4 tickets geven weg. En ja, misschien zit je erbij en kun jij een lekker feestje gaan vieren. Dit is Justin Bieber met

helemaal vergeten. En dan is het leuk, dan kom ik hem tegen in de playlist en denk, verdooi, die moet ik gewoon eens wat vaker opzetten. Radio BNT heeft altijd hits en heeft ook leuke acties. Ik heb er net genoeg over verteld. En vandaag hebben we de dagwinnaar bekendgemaakt. Dat is Natasja van Oorschot. En Natasja maakt aanstaande vrijdag zomerkans op 4 vrijkaarten voor de Toppers in Concert. Op de radio, meer hits. Dit is lekker hoor.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In Kerkrade heeft de inspectie een ernstig verwaarloosde hond in veiligheid gebracht en met spoed naar een dierenarts overgebracht. De 8-jarige viervoeter was er vreselijk aan toe. Het dier had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, open wonden en een zwaar verveelde vacht. De eigenares claimde dat de hond van de trap was gevallen, maar de inspecteur spreekt van de puurste mishandeling. Tegen de vrouw is procesverbaal opgemaakt. Alle medische kosten en de opvang worden volledig op haar verhaald. Het gemeentebestuur van Den Bosch wil de donderdag voor carnaval in Oeteldonk drastisch inperken wegens de explosief gestegen overlast. Dit jaar trok die dag maar liefst 42.000 bezoekers, twee keer zoveel als het jaar ervoor. De burgemeester stelt nu voor om carnavalsevenementen op die donderdag volledig te verbieden en horecazaken pas vanaf 6 uur 's avonds alcohol te laten schenken. Koninklijke Horeca Nederland reageert woedend en noemt de collectieve maatregel buitenproportioneel. De politie heeft een minderjarige bewoner aangehouden voor de brand die gisteravond woedde bij Via Jeugd in Kadir en Keer. De tiener wordt officieel verdacht van brandstichting. Het vuur brak rond 22:30 uit op de opvanglocatie voor jonge asielzoekers. Hoewel de brandweer de vlammen snel onder controle had, moesten alle bewoners het hoofdgebouw verlaten vanwege de enorme rookontwikkeling. Het complex is inmiddels volledig geventileerd en de verdachte zit vast voor verhoor. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt druk in het zuiden van het land. En dat heeft onder andere te maken met uiteraard de dinsdag. Dat sowieso een van de drukste avondspitsen van de week is. Maar op dit moment trekken er ook stevige onweersbuien over de provincie. Dus het is oppassen als je de weg op gaat. Wat opvalt zijn de volgende files. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Knoopert Leenderheide stond vanmiddag een vrachtwagen in brand. Die is inmiddels geblust, maar de bergingswerkzaamheden gaan tot vanavond 7 uur duren. De rechterrijstrook is daar dicht. Kost je 3 kwartier, er staat zo'n 8 kilometer file. A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel een 30 minuten vertraging. En de A27 van Utrecht naar het zuiden voor Werkendam. Ook daar bijna 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

jaren 80 was de Bos hartstikke populair, maar er was ook een Canadees die een aardig riedeltje kon zingen. Dat was deze, Bryan Adams, The Summer of 69 uit het album Reckless. Wat eigenlijk meteen ook een soort van best-of-album was, want het stond vol met dikke hits. En je hoort hem hier op Radio BNT. De dinsdag is voor jou, dinsdag 9 juni. Ik hoop dat je een mooie dag beleeft. Jij hebt het gemerkt, Roger is er niet. Die is er morgen wel weer, dus maak je geen zorgen. Op de radio, de muziek van Jonas Blue. Here we go!

thee waar muziek je raakt. Langzaam maar zeker gaan we richting de avond. Maar ja, ach, hè, met dit weer maakt het toch allemaal niet uit. Lekker lang licht dus. De avond valt eigenlijk voor mij meestal pas om 10 uur. Ik heb Coldplay, The Adventure of a Lifetime, op Radio B.

Chris Martin en zijn band Coldplay, Adventure of a Lifetime. Dat zijn de hits die deze dag zo mooi maken. Radio BNT. Met morgen natuurlijk Erik weer in de ochtend. Jazeker, Duncan is er morgenmiddag weer. En zoals beloofd, Roger gaat je morgen weer van je werkplek lekker naar huis begeleiden. Ik heb op de valreep Nene Cherry, dit is Buffalo.

0: Day.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het omstreden Amerikaanse

0: Het Nederlandse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft twee boetes van in totaal 160.000 euro voor tabaksfabrikant Philip Morris vernietigd. Volgens de rechter was een proefactie voor het tabaksverhittingsapparaat IQOS destijds geen tabaksreclame, omdat het apparaat toen niet als tabaksproduct werd beschouwd. Zes andere boetes, samen goed voor ruim 236.000 euro, blijven wel in stand wegens overtreding van het reclameverbod voor tabaksproducten. Philip Morris heeft aangekondigd later inhoudelijk te reageren op de uitspraak. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Het gaat om onder andere Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. En twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Ze worden verdacht van het importeren van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang, 3:10, dus nog een lange tijd van de zon genieten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10:00 en 4:00 deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In Kerkrade heeft de inspectie een ernstig verwaarloosde hond in veiligheid gebracht en met spoed naar een dierenarts overgebracht. De 8-jarige viervoeter was er vreselijk aan toe. Het dier had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, open wonden en een zwaar verveelde vacht. De eigenares claimde dat de hond van de trap was gevallen, maar de inspecteur spreekt van de puurste mishandeling. Tegen de vrouw is procesverbaal opgemaakt. Alle medische kosten en de opvang worden volledig op haar verhaald. Het gemeentebestuur van Den Bosch wil de donderdag voor carnaval in Oeteldonk drastisch inperken wegens de explosief gestegen overlast. Dit jaar trok die dag maar liefst 42.000 bezoekers, twee keer zoveel als het jaar ervoor. De burgemeester stelt nu voor om carnavalsevenementen op die donderdag volledig te verbieden en horecazaken pas vanaf 6 uur 's avonds alcohol te laten schenken. Koninklijke Horeca Nederland reageert woedend en noemt de collectieve maatregel buitenproportioneel. En de politie heeft een minderjarige bewoner aangehouden voor de brand die gisteravond woedde bij Via Jeugd in Kadir en Keer. De tiener wordt officieel verdacht van brandstichting. Het vuur brak rond 10:30 uit op de opvanglocatie voor jonge asielzoekers. Hoewel de brandweer de vlammen snel onder controle had, moesten alle bewoners het hoofdgebouw verlaten vanwege de enorme rookontwikkeling. Het complex is inmiddels volledig geventileerd en de verdachte zit vast voor verhoor. En tot zover het regionieuws.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Oeh, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
12: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
15: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
16: Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harte in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. De rechtbank heeft een 81-jarige man uit Assen veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige echtgenote. De vrouw werd vorig jaar augustus omgebracht en haar lichaam werd later gevonden in een kanaal bij Tinarlo. De rechters spreken van een zuivere vorm van femicide nadat de vrouw seks had geweigerd en de relatie wilde beëindigen. De man werd vrijgesproken van moord wegens gebrek aan voorbedachte raden, maar wel veroordeeld voor doodslag. Hij geldt als verminderd toerekeningsvatbaar door hersenschade. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever. Het gaat om onder andere Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan Toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In Kerkrade heeft de inspectie een ernstig verwaarloosde hond in veiligheid gebracht en met spoed naar een dierenarts overgebracht. De 8-jarige viervoeter was er vreselijk aan toe. Het dier had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, open wonden en een zwaar verveelde vacht. De eigenares claimde dat de hond van de trap was gevallen, maar de inspecteur spreekt van de puurste mishandeling. Tegen de vrouw is procesverbaal opgemaakt. Alle medische kosten en de opvang worden volledig op haar verhaald. Het gemeentebestuur van Den Bosch wil de donderdag voor carnaval in Oeteldonk drastisch inperken wegens de explosief gestegen overlast. Dit jaar trok die dag maar liefst 42.000 bezoekers, twee keer zoveel als het jaar ervoor. De burgemeester stelt nu voor om carnavalsevenementen op die donderdag volledig te verbieden en horecazaken pas vanaf 6 uur 's avonds alcohol te laten schenken. Koninklijke Horeca Nederland reageert woedend en noemt de collectieve maatregel buitenproportioneel. En de politie heeft een minderjarige bewoner aangehouden voor de brand die gisteravond woedde bij Via Jeugd in Kadir en Keer. De tiener wordt officieel verdacht van brandstichting. Het vuur brak rond 22:30 uit op de opvanglocatie voor jonge asielzoekers. Hoewel de brandweer de vlammen snel onder controle had, moesten alle bewoners het hoofdgebouw verlaten vanwege de enorme rookontwikkeling. Het complex is inmiddels volledig geventileerd en de verdachte zit vast voor verhoor. En tot zover het regionieuws.

0: Kiss.
1: Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Een bestuurder van de bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Het luchtalarm blijft bestaan en wordt vervangen door een nieuw landelijk sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Dat schrijft minister David van Weel. Het huidige systeem is verouderd en beperkt inzetbaar. Naast NL Alert blijft een sirene volgens de minister nodig, omdat digitale waarschuwingen in crisissituaties of oorlog kwetsbaar kunnen zijn. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harte in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. Het omstreden Amerikaanse grensbeleid werpt een schaduw over het WK voetbal, nadat onder meer een Somalische scheidsrechter werd geweigerd en spelers uit Senegal en Oezbekistan streng werden gecontroleerd. Amnesty Nederland waarschuwt voor discriminatie. Critici vrezen dat supporters, journalisten en spelers met een niet-westerse achtergrond vaker worden tegengehouden. Volgens Amnesty voldoet de FIFA bovendien onvoldoende aan haar eigen mensenrechtenbeleid, terwijl zorgen bestaan over mogelijke controles door immigratiedienst ICE rond de stadions. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track.
14: The summer is mine.
1: App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Dat wordt lekker zonne. Kessie, wat alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
9: we Oranje. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Frankrijk en Duitsland hebben het gezamenlijke straaljagerproject FCAS na 9 jaar en miljardeninvesteringen beëindigd. Conflicten tussen Dassault en Airbus over leiding en werkverdeling, plus meningsverschillen over militaire eisen, maakten verdere samenwerking onmogelijk. Beide landen blijven wel samenwerken aan andere defensieprojecten. Duitsland onderzoekt inmiddels alternatieven voor een Europees gevechtsvliegtuig. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Koningin Maxima heeft dinsdag benadrukt dat schaamte een belangrijke reden is waarom mensen met financiële problemen laat hulp zoeken. Tijdens een gesprek in Resto van Harten in Amsterdam-Oost sprak zij hierover met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier, vrijwilligers van welzijnsorganisatie Civic en hulpontvangers. Maxima prees de laagdrempelige aanpak van de organisatie. Tegelijkertijd spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Budenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding en buurtactiviteiten. Het weer dan. Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De avond van Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
4: we Oranje. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avondstappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. Sportwagenmerk Spyker maakt een doorstart met de Oekraïense ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Zijn belang zou volgens ingewijden honderden miljoenen euro's waard zijn. Spyker wordt onderdeel van fintechbedrijf W Group. Het merk kondigde ook de nieuwe C8 Prelator aan en wil technologiebedrijf Spyker Digital oprichten voor innovaties in de luxe autosector. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Een bestuurder van een bestelbus is dinsdagmiddag overleden nadat op de Keulsemaan in Bokstel een boom op zijn voertuig viel. De bus raakte zwaar beschadigd. De politie onderzoekt het incident. Volgens Omroep Brabant ging het mogelijk om een rotte eikenboom. In heel Nederland geldt code geel vanwege onweer, hagel en windstoten. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De avond.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
1: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De Nacht.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avondstappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan Toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De nacht van Radio.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De nacht van Radio.